0: kriegs op die eerd dat schudderen wordt, wegen den vlochen dat grausame wat antrafen wordt. De lied en al die länder, mank wonen ze wonen en verspreid zijn, worden aan verachten en verspotten. Dit wordt komen, wil ze niet gehoorzaam weeren te dat wat ik zeed, zachte haar. Ik checkt amma ware profeiten die mij deinden, aber je wollen nicht nur de haarchen, zachte haar. En harcht wat de haar te zaaien haft, te al jünd wat wachgeschlapt zijn, wat van Jeruzalem no Babel gevierd zijn. Dit is wat de haar, die alles regiert, en Israël ja God is, zacht Eva Ahab, Kolaja zijn zeen, en Eva Zidkia, Maaseja zijn zeen. Die hebben jünd en mijn nomen, zond je prophezeit, wat nicht zo wie, en post Moab. Ik wo aan een Nebukadnezar, den ken ik van Babel, zijn macht geven, en hij wat die verjünd aanbrengen loten. En die erenomes waren als een vluchtwoord gebruikt worden van al die uit Juda no Babel wachtgevierd zijn. Zij waren zaaien, mocht de haar die dat zo gonen maken als Zidkia en Ahab dat ging, wonen de Babylonische kennig hem vier verbrand, wil ze schon drijven met erenobas ere frühes, en ook aan mijn nomen zond zeden, wat ik hen niet gezegd had, en wat niet zo weer. Ik weet om dit om, en zie dit zeig daarvan, zegt de haar. En de Shemaja van Nehelam zost u zaaien. De haar, die alles regiert, en Israël ja God is, zegt, wilst die brief uitschekst met die onderschrift, nur dat ganze volk, wat in Jeruzalem is, nur den priester Zephania, Maaseja zien zeen, en nur alle priester, en zetst, de haar haft die aus den fersten priester im Tempel, en den priester Jojada zine steht angestalt, en du zost alle erzende menschen, die sich aus ein profeet uitgeven, vast nemen en aan een klats vast houden. Waarom hast du Jeremia van Anatot, die door te jün prophezeit, nicht zo bestroft? Hij haft ons hier in Babel einen brief geschickt en weiten loten, dat wie nog lang zullen hier blijven. Wie zullen hier buien en aan die wonen, wie zullen Gottes onplanten en van de eten. De priester Zephania lost Jeremia den brief ver. En dan wordt Jeremia dat waar groot, wat hij voor dem Herrn zeien zal. Hij zal einen brief schrijven aan al die wachtgevierd wieren en aan zaaien. Dit is wat de Herr te Shemaja van Nehelam zegt. Wils hij dat je prophezeit haft, wat de Herr hem nicht abgejeeft haft, en wils hij jündhaft mocht ab dort verloten, wat nicht zo is, nu zegt de Herr, horchte mal, ik was Shemaja van Nehelam in zinnen ook komen bestroffen, dat keiner van an blieven wordt. Die waren nicht dat gode seinen, wat ik voor mijn volk donen war, zegt de Herr. Hij haft dat volk je in dem Herrn gesagt met dort, wat hij gezegd had.
1: Kapitel 30. Dit is een Nachricht, die Jeremia van dem Herrn kreeg. Dit is wat de Herr, de Israëlier God is, zegt. Schrijf die al dat, wat ik die gezegd heb, dol in een boek. Door wat een tijd komen, zegt de Herr, dan wo ik mijn volk, beide Israël en Juda, dat loten beter gonen, en ik wo een trek naar dat land brengen, want ik ihre elderen juif, dat ze daar wonen kunnen. Dit is wat de Herr to Israël en Juda zegt. Dit is wat de Herr zegt. Jesaja, wie hören we met angst schreeën, die lied zijn en vorchten hebben niet vrede. En je zegt einmal neef, of een man kan een kind ter welt brengen. Oder waarom houden jane mannen ihre hengen op behaften, als früher die een weidwag zijn? En waarom zijn ihre gezichten alle zo blaas? Dat is een schlimmer dag, zonne als niet eier gewaast is, een furchtbare tijd voor Jacob, doch hij wordt door uitgeholpen worden. Wanneer die dag komt, zegt de Herr, die alles regiert, wo ik dat joch van op je nek twee breken, en dat ziel, woont dan opgelegd is, twee rieten. Dan worden zij niet meer deiner verfremde zennen, aber zij worden dem Herrn, der ihr Gott is, deinen en David, dem ik als kennig anstalen wo. En nu, Jacob, mijn knacht, hab nicht angst, zegt de Herr, Israel, sie nicht mehr dulgeschlagen. Horche mal, ik wo die raden van de länder, wat so weit auf sind, en die nu kommen van dur, wo sie festgenommen sind. Jakob wo trägt kommen in Frieden geborgen het, en keiner wo an Ängsten. Ik wo met die sennen, sagt de Herr, dat ik die raden kon. Ik wo ein eng morgen met die länder, en wonne ik die verstreit had, aber met die wo ik nicht ein eng morgen. Ik wo die strofen aus reicht es, en wo die nicht anbeliert loten. Dit is wat de Herr zegt. Deine Wunden worden nicht verheilen, dein Schaden wird nicht weichgonen. Keiner steht bei dir, dort du kost help kriegen. Du hast kein Rot, kein Heilmittel für dich. Die, wenn du gut wirst, haben die alle für jeden en fragen nicht nur die,